0: terwijl ze met haar... Oh, Dolly, kun je dat nog even herhalen?
1: Yes. While she was playing with her pussy.
0: Oh ja, ze speelde een poosje.
1: Spring was in the air.
0: Toen sprong alles in de lucht.